Een andere hedendaagse Turkse rockband is Lalalar, oftewel de Lala's. De band bestaat uit muzikanten die ook vaak met Gesu Akyol spelen. Ook zij brengen een eigentijdse variant van Turkse psychedelische rock, maar wel een wat duisterder en ruiger soort. We gaan nu luisteren naar twee nummers van Lalalar die in 2019 hun eerste album uitbrachten.

psychedelische verbeeldingskracht en inventiviteit bleef in 2019 niet beperkt tot Turkije. In Israël bracht de band El Kat een album uit met eigen interpretaties van jemenitische volksmuziek. Het album is het resultaat van de zoektocht van de bandleider die zijn eigen jemenitisch-joodse achtergrond onderzocht. En dit album is niet zomaar een interpretatie van jemenitische muziek. Maar om de traditionele melodieën heen heeft de band namelijk gezocht naar een eigen sound. En die heeft meestal weinig meer met het origineel te maken. Vaak is die sound vanaf de grond af opgebouwd, met zelfgemaakte instrumenten, op schroot, potjes en pannen. En ook hier komen traditie en fantasie dus weer bij elkaar, op een heel swingende manier.

De laatste artiest van vanavond, Tropical Camel, komt ook uit Israël, maar woont en werkt al jaren in Berlijn. Zijn nieuwste album, Awakening Spirits, verschenen bij het eigenzinnige label Rebel Up, is erg beïnvloed door de Berlijnse clubscene, maar gebruikt tegelijkertijd ook veel elementen uit talloze genres uit het Midden-Oosten. En natuurlijk is clubmuziek al vaak genoeg met genres uit het Midden-Oosten vermengd, maar Tropical Camel gaat verder dan de meeste oriental electronic music. Zo samplet hij niet, maar hij versnippert fragmenten en geluiden van traditionele instrumenten en zet die weer helemaal opnieuw in elkaar. Het microtonale aspect van de muziek blijft zo overeind. Tropical Camel is onderdeel van een beweging die verder wil gaan dan de clichés die er over muziek uit het Midden-Oosten bestaan. Dus geen dansbare samples en makkelijke oriëntaalse melodieën. Het resultaat? Dat is gedurfd, futuristisch en hard. Clubmuziek uit de Arabische wereld van de toekomst. Laten we hopen dat in 2020 dezelfde toekomstgerichte en vernieuwende kijk op traditionele genres aan de orde komt als vorig jaar. Een fijne avond nog en blijf vooral luisteren naar de concertzender.

U luisterde naar Anadolu Havasu. Dit programma werd voor u samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige afspeellijst vindt u op concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma De Zwervende Microfoon en wel Flamenco Muziek, deel 4, het laatste deel. We beginnen met Manolo Caracol en hij speelt voor u fandangos, een soliares en een sicorias.

U hoorde de gitarist Manolo Caracol. Hierna speelt Nino de Ricardo een Alegrías, een Tarantas en een Bolerías.

Dat was de Iraanse zangeres Masha Fadat. Samen met de Noorse producer Erik Hilstad maakte Masha in 2015 het fantastische album Traces of the Old Vineyard. U hoorde zojuist twee tracks daarvan. De muziek is gebaseerd op teksten van de oude Persische dichter Rumi. We gaan verder naar het eiland Réunion en de Verenigde Staten.

Dat waren twee totaal verschillende muziekstijlen. We begonnen met Daniel Warraud van het Franse eiland La Réunion. De zanger, muzikus en dichter Daniel Warraud mag dan blank zijn, weliswaar met blond kroeshaar, toch beschouwt iedereen op het Afrikaanse eiland Réunion hem als de zwarte ziel van de Maloya. En dat is de traditionele muziek van het eiland. Daarna hoorde u een totaal andere muziekstijl van de Amerikaanse singer-songwriter Bill Callahan met zijn weemoedige liedjes.

U hoorde twee tracks van de Italiaanse zanger en componist Antonello Venditti uit Rome. Zijn liedje Roma Roma is het clublied van de voetbalclub AS Roma. En we besluiten deze El Mundo met twee tracks van de in 1996 opgerichte Zouglou Band, Magic System. Ze komen uit Ivoorkust. Zouglou is een mix van soukous, rhythm and blues en rap. Dit programma werd samengesteld door Ab de Haas. De speellijst vindt u op concertzender.nl.

Je luistert naar de Concertzender en wij nodigen u uit in het komend uur te gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Orient Express. Dit keer met muziek uit Tibet en Nepal. En we beginnen met muziek uit Tibet, afkomstig van de cd L'art du luth tibétain en die is van Sherab Dorji. Sherab Dorji is een verbannen Tibetaanse muzikant en hij presenteert de verschillende stijlen van de Tibetaanse luidmuziek. Voornamelijk de Danyen uit Centraal Tibet en de Kovo uit West-Tibet. Hij speelde een belangrijke rol bij het maken van het album, zowel als zanger en als instrumentalist en daarnaast als een cultureel adviseur die dit collectieve project voedde met zijn grondige kennis van Tibetaanse muziek.

Dat was zanger Mozaver Shafti en het ensemble Rast in Daskae Shor. We gaan nu luisteren naar een gedeelte van een concertoptreden dat taarspeler Darush Talai met Majid Kalat ooit in Utrecht gaf. En, ja, het klinkt een beetje raar, maar we konden de opnamedatum niet vinden. Daaruit de volgende onderdelen. Sayeroshan, Hekayat 1, Yorgi en Nahmeh.

Dat was een gedeelte van een concertopname door tarspeler Darush Talai met Majid Kalat. Jan Kruijt stelde dit programma voor de concertzender samen met Dank aan Muziekweb Rotterdam.

0: Dit is Wereld Mineralen, het ontbijtprogramma van de Concertzender voor de vroege liefhebber van wereldmuziek.
1: Welkom bij de Concertzender bij Wereld Mineralen. Vandaag hoort u 4 verschillende cd's. We beginnen met de bekende Hongaarse zangeres Marta Sebestien, dan muziek uit Zimbabwe van Oliver Mtukudzi, flamenco van Hollandse bodem van Primoz del Norte en tot slot uit België Arabische klanken van Va Fanfar. We beginnen met de bekende Hongaarse volksmuziekzangeres Marta Sebestien. Ze werd bij het grote publiek bekend vanwege haar bijdrage aan de met Oscars overladen film The English Patient in 1995. Haar bekendheid blijkt ook uit haar verkiezing tot muziekambassadeur voor de UNESCO in 2010. Op de cd Kismet, en dat is Arabisch voor noodlot, uit 1996, hoort u niet alleen muziek afkomstig van de Balkan, maar zijn ook invloeden te horen die ze elders in de wereld opdeed. Zo zingt ze in het derde nummer een Iers volkslied, begeleid door Indiase tabla en viool en Amerikaanse banjo.

Dat was muziek van de Hongaarse Marta Sebestyén. Nu hoort u de Zimbabwaanse muzikant Oliver Mtukudzi. Bij het horen van deze vrolijke muziek zou je haast vergeten dat Mtukudzi in een land woont waar de onnavolgbare dictator Mugabe al decennia lang de dienst uitmaakt. Inmiddels loopt Mtukudzi tegen de 60 en heeft al meer dan 40 albums op zijn naam staan. Onlangs trad hij nog op in Nederland met Habib Koité en Afel Bokum.

0: Fire!
1: U luisterde naar Oliver Mtukudzi. Terug naar Europa nu. Dat het Rotterdamse conservatorium fantastische wereldmuzikanten voortbrengt, blijkt wel uit de volgende cd van Primos del Norte, ofwel de verre neven en nichten uit het noorden. Bedoeld wordt in dit geval de verre familie die in Noord-Europa de Spaanse flamenco ten gehoor brengt. De muziek die u gaat horen komt van de in 2009 uitgekomen cd Dos y Meses, waar ieder nummer een mes ofwel een maand in het jaar verklankt. Alleen al vanwege de bijgeleverde documentaire een absolute aanrader.

Dat waren de Primos del Norte. U luistert naar het programma Wereld Mineralen bij de Concertzender. Als laatste onderdeel krijgt u muziek van Va Fanfare te horen. Een Belgische groep die hoog scoorde op de jaarlijstjes van 2010 van wereldmuziekkenners. De titels van de twee nummers die u gaat horen geven al aan dat niets erop wijst dat de groep uit België komt. U reist van Beirut naar Addis Abeba en hoort niet alleen duidelijke invloeden uit de desbetreffende omgeving, maar ook een Balkan brass band en een Marokkaanse darbouka, een vaastrommel is dat. De volledige speellijst is te vinden op onze website www.concertzender.nl en dan doorklikken naar Wereld Mineralen. Ook kunt u op diezelfde website vriend worden van de Concertzender. Ik neem hier vast afscheid van u. Het programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

We begonnen deze Focus met Paul's Dance, afkomstig van de LP Penguin Café Orchestra uit 1981. Het is de tweede LP van Penguin Café Orchestra. Het orkest telt dan inmiddels 13 muzici, waaronder Simon Jeffs en medeoprichter Helen Liebman, die door de jaren heen tot de constante behoorden in de bezetting van Penguin Café Orchestra. Jeffs werd in 1949 geboren en volgde een opleiding tot klassiek gitarist, componist en arrangeur. Hij bedacht Penguin Café Orchestra. Het idee ontstond al zonnebadend in Zuid-Frankrijk in de vorm van een gedicht. En de aanhef daarvan laat zich min of meer als volgt vertalen. Ik ben de eigenaar van het Penguin Café. Ik zal je willekeurige dingen vertellen. Niet lang na deze vakantie was Penguin Café Orchestra een feit. En op deze LP uit 1981 is ook Air a Dancer te vinden. Daarmee beginnen we zometeen het volgend blok. En daarna hoort u misschien wel het bekendste stuk, Music for a Found Harmonium. Dit nummer is te vinden op het album Broadcasting from Home uit 1984. En dan nog twee stukken, maar daarover vertel ik u straks meer.

En dat was tot slot Yodel One van het album When in Rome uit 1988. En daarvoor van dezelfde plaat Beanfields. U kunt het herkennen van Berdine Uitwisp, een personage uit Cake op de Week

Wegsterkende klanken waren dat van de track Swan. Nieuwe compositie van Black, uitgevoerd door Yggdrasil. Yggdrasil dat met de komst van violiste Angelica Nielsen minder experimenteel wordt, meer melodisch. Dat kan je horen op een eerdere aflevering van Nordic Sounds. Special van 3 juni heb ik het dan over. En die staat op onze website, concertzender.nl. Maar je kon het ook al horen in 2 recent afgespeelde tracks. Haar invloed is echter het meest duidelijk op het album Demon. En dat is genoemd naar een van de eilanden van de Vadereilandengroep. En op dat album levert ze ook diverse composities aan, waaronder de 2 eerstvolgende. Yggdrasil heeft een indrukwekkende catalogus opgebouwd en bouwt nog door, want ze zijn nog steeds actief, inmiddels al meer dan 35 jaar. En daarnaast heeft Christian Blak ook diverse andere albums op zijn naam staan. Variërend dus van klassiek met zang tot orkest en solo pianowerk. Als slot van dit blokje hoort u een solo uitvoering van het nummer waarmee we deze uitzending starten. Maar eerst nog 2 nummers van het album Demon. U hoort opnieuw Yggdrasil.

verstilde muziek. Want dat niet alle muziek van Christian Black experimenteel is, of jazzy of naar rock klinkt, heeft hij al kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld in de traditionele nummers zoals Jake's of Groenlandse Kajak songs. Maar ook de pianowerken van Black doen soms aan andere muziek denken, aan romantische componisten zoals George Winston, misschien zelfs af en toe aan Frans Liszt of Erik Satie. Je kunt op de achtergrond ook zo'n stuk al horen tot besluit van deze aflevering van Folkit, gewijd aan Nordic Sounds. Het gaat om een stuk van de solo-cd Fuglar, Fiskar en Folk. En met dat stuk sluiten we deze special rond Yggdrasil en ook Black af, Christian Black. Nordic Sounds werd voor u samengesteld door Marius Roeting. Floor van Doorn deed de techniek en mijn naam is Koen Kroeze. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

U luistert naar Mariama. En we openden dit programma met La Vie est Belle van de Congolese artiest Papa Wemba. Jules Shungu Wembadio Peneki Kumba werd in 1949 geboren in Zaïre. Vanaf zijn 20ste maakte hij deel uit van de legendarische groep Zaïko Langalanga, aanvankelijk onder de naam Shungu Wembadio. In 1975 begon hij zijn nieuwe groep, Viva la Musica, en nam hij het pseudoniem Papa Wemba aan. In de daaropvolgende jaren groeide hij uit tot een van de bekendste vertolkers van de Congolese rumba en ontpopte hij zich als een flamboyante persoonlijkheid. Naast muzikant is hij ook de spirituele vader en ongekroonde koning van de Sapeur, een genootschap dat mode en dure designkleding haast tot een status van religie heeft verheven. De vele muzikanten en zangers die Congo rijk is, volgden en volgen nog steeds zijn kledingstijl, waardoor een Congolees concert vaak een grote fashion show is. In 2003 kwam Papa Wemba in opspraak en belandde in de cel, omdat hij ervan verdacht werd Afrikanen illegaal naar Frankrijk te brengen. Sindsdien trad hij nog maar weinig op en verscheen er nog maar sporadisch muziek van hem. Met zijn nieuwe cd, Wembadio, die binnenkort verschijnt, is hij bezig aan een comeback en is hij ook weer te zien op de wereldmuziekpodia. Vanavond in Mariama een bloemlezing uit zijn rijke muzikale oeuvre.

Ginger Johnson and His African Messengers. En je hoorde twee nummers van deze groep. Je hoorde zojuist Witch Doctor en daarvoor Are You Omo. En wie was nou Ginger Johnson? Want het is geen bekende naam. Het was een percussionist uit Nigeria. Hij woonde in Londen in de jaren 60 en 70 en had zijn eigen groep, de African Messengers. En zover ik weet heeft hij maar ooit één LP opgenomen. Die is een aantal jaar geleden ook op CD verschenen. Maar het blijft een naam die niet erg bekend is. Maar de muziek is echt bijzonder swingend. Goed, dat was Ginger Johnson en zijn African Messengers uit Nigeria. En we vliegen door naar Mali, waar Samba Touré woont.

Ganda Diko van zanger-gitarist Samba Touré uit Mali. En hij speelt Desert Blues. En mocht u de naam Touré horen, dan denkt u natuurlijk gelijk aan Ali Farka Touré. De koning van de Desert Blues die in 2006 overleed. Samba Touré is geen familie van hem, maar hij heeft wel heel veel gespeeld met Ali Farka Touré. Sterker nog, de moeder van Samba Touré zong ooit bij de jonge Ali Farka Touré. En jaren later ging Samba Touré spelen bij Ali Farka Touré. Kunt u het nog volgen? Jazeker. Het is Desert Blues uit Mali. En we gaan Mali verlaten en we gaan weer terug naar Amadou Balaké uit Burkina Faso.

Bar Konon Mousso van Amadou Balaké uit Burkina Faso van zijn laatste cd In Conclusion werd opgenomen in 2013 en in 2014 overleed deze pionier van de Afrikaanse muziek. Dit nummer wat je net hoorde was trouwens heel erg door James Brown beïnvloed. Ik ga nog wel eens keer een uitzending maken met Afrikaanse artiesten die allemaal door James Brown beïnvloed zijn. En dat zijn er ontzettend veel, dus dat worden misschien zelfs wel meerdere uitzendingen. Amadou Balaké uit Burkina Faso hebben we gehad. We gaan over naar Guinea-Conakry en daar vandaan komt Mo Kouyaté.

Beniala van Mo Kouyaté, een jonge zanger-gitarist uit Guinea-Conakry. En dit was tevens het laatste nummer van het programma Mariama op de concertzender. Mijn naam is Bas Springer, samenstelling en presentator. En de techniek was in handen van Dirk Winkel.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. En vandaag hoort u een concertopname die al een tijdje geleden is gemaakt in het Tropentheater in Amsterdam. Op 8 december 2007 vond het concert plaats met Soefi-zang uit Istanbul in de grote zaal van het Tropentheater in Amsterdam. De voorzanger is de bekende imam Hafiz Halil Necipoğlu van de Tofane Kilic Ali Pasa moskee. En dat is een van de belangrijkste moskeeën van Istanbul met een geschiedenis van 500 jaar. Hij wordt bijgestaan door 3 zangers, imams uit zijn familie, namelijk Murat Cemalettin, Osman en Halit. De Necipoğlu's zijn graag geziene voorgangers in alle moskeeën in Istanbul. Islamitische zang is in Turkije vooral ontwikkeld in de Soefi-ordes en daarnaast in de moskee. Behalve een uiting van religieuze cultuur is deze zang ook een hoogstaand cultureel erfgoed dat op het podium wordt gebracht als klassieke en mystieke muziek. In de Soefi-zang ligt de nadruk op het vocale element. Muziekinstrumenten worden als ondersteuning gebruikt. U hoort dadelijk Derya Türkan op kemençe, Kamuran Yarkin op de ney, oftewel de rietfluit, Feruk Yarkin op de kanoen, Uyur Isik op basvedel en Faretin Yarkin percussie, namelijk op de bendir. In dit concert zijn 3 verschillende hymnen te horen die ilahiler worden genoemd. De hymnen worden afgewisseld met vrije zang, kasides en instrumentale improvisatie. U gaat luisteren naar Ilahiler in Hüzzam Tsega Makam modus, dat uit 3 delen bestaat. Maar we beginnen met Ilahiler in de Rast Makam modus, dat ook is verdeeld in 3 onderdelen. Hier de hypnotische Soefi-zang uit Istanbul, met als voorzanger Hafiz Halil Necipoğlu, ondersteund door zijn ensemble.

volgers van Nordic Sounds zullen onmiddellijk een gelijkenis met de muziek van Avengin, de groep uit de voorgaande aflevering, hebben opgemerkt. Ja, dat klopt, want voorman Kim Rafael Nieberg studeerde samen met Daniel Anestabo aan het conservatorium. Anestabo schrijft teksten voor Avengin, zoals op hun laatste album Klingra. Maar de muzikale verwevenheid strekt zich verder uit. Nieberg is de arrangeur van de composities van Daniel en is tevens vast groepslid op mandoline.

Anne Stabo stamt uit een politiek georiënteerde familie. Zowel zijn moeder als opa en overgrootvader vervulden ministeriële posten in de Vareur. Ondanks dat Daniel koos voor een muzikale carrière, staan zijn teksten nooit ver van politieke onderwerpen af. Alleen zijn ze meer beschouwend en filosofisch van aard. Ze zijn niet zozeer sturend of dwingende gedachten. Daniel noemt de Brits-Amerikaanse schrijver T.S. Eliot zijn grote inspirator. Over zijn muzikale kompas zegt hij zelf, ik citeer, ik denk dat je Europese klassieke muziek kan herkennen, samen met wat rock, pop en klezmer. Mijn achtergronden liggen in folk- en balkanmuziek, maar Daniel kun je pop noemen.

De opbouw van Daniels drie cd's volgen eenzelfde patroon. Korte, intermezzo-achtige nummers worden afgewisseld met langere stukken. Zo zijn er klassiek georiënteerde stukken met veel strijkers, het lijkt wel een soort mini-symfonie. Daarnaast pittige uptempo-nummers met staccato-ritmes. Een derde element zijn de soms hilarische cabareteske songs. Aan het einde volgen meer romantisch getinte songs met de piano en de stem van Daniel Centraal. Ze worden alle door de vaste begeleidingsband uitgevoerd met piano, mandoline, klarinet, gitaar, toetsen, bas en drums. Incidenteel volgt aanvulling met strijkers en blazers.

0: Tot slot van deze Nordic Sounds een track van Danielle die vrijwel alle ingrediënten bevat die we hiervoor hebben benoemd. Het is de titelsong van zijn laatste album, Time. Nordic Sounds wordt samengesteld door Marius Roetings.
1: Faster than the sun and the stars stand still. The clouds move faster when you're lying on your back. Looking at stars till they don't look back. Don't go too fast, don't dwell in the past. You'll find it, but just if you're late. Just past the point of no return. There's a song that's never been.

U hoorde drie nummers van de cd Che Guabas Rickshaw Diaries van Loki Terra. Luistert u nu naar de Portugese zangeres en pianiste Mariana Bobone. De titel van haar nieuwe album verraadt al waar het hier om gaat. De cd heet namelijk Fado en Piano. Op dit album is goed te horen hoe veelzijdig ze is. Veel van de liedjes zijn van eigen hand. En een aantal nummers heeft ze gearrangeerd en ze begeleidt zichzelf op de piano. We draaien vier nummers van deze cd. Enigma, Danza, Sao Betinho en als eerste Fria Claridade.

U hoorde vier nummers van de cd Fado y Piano van Mariana Bobone. En tot besluit draaien we twee nummers van de verzamelcd Louisian Legends, waarop een verzameling Cajun, Zydeco, blues en jazzmuzikanten te horen zijn. De Savoy Family Band zingt I'll Be Lonely en daarvoor hoort u Lil Band of Gold met Spoonbread.

Dit was Wereldmineralen van de Concertzender. De volledige speellijst vindt u terug op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Caroline Claire.

0: Thank you.
1: Old Adam the Poacher was dat. Thank you, Philip and Hannah. We are very delighted that you're here in Acoustic Roots with us in the conclusion building on the 19th floor in our living room. And we have a couple of people who wanted to see and hear you. So you're going to perform for them as well and for our listeners, of course. Philip Henry en Hannah Martin komen uit Groot-Brittannië en zij komen hier optreden bij de Concertcentrum op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. En hebben zich een paar mensen hier verzameld in onze huiskamer die mee willen genieten. En dat kan het hele komende uur nog plaatsvinden. Old Adam the Poacher hoorden we net. And now we're going to listen to Death and the Lady. Is that correct?
2: That's correct.
1: Okay, what's it about?
2: This is an old English ballad about death.

0: Marius Roeting is al heel lang programmamaker bij de concertzender van de programma's Discover en Folk It. Een oude rot in de folk, kunnen we dus wel zeggen. En hij zit ook in het selecte publiek wat hier bij het optreden mag zijn van Philip en Hannah. Marius, mag ik je uitnodigen om even te gaan zitten bij mij? Fijn dat je er bent.
1: Dat is wel een eer om bij zo'n concert te zijn.
0: Vind je het leuk?
1: Ja.
0: Ja. En je bent ook niet zo vaak in de buurt, want je woont helemaal in Zeeland. Hè? Hoe ken jij Philip en Hannah?
1: Ik heb hem denk ik nu 3 jaar geleden gezien op een festival in Engeland. En ik was zo onder de indruk dat ik zoiets had van, hier moet ik wat mee.
0: Ja, terwijl je toch een beetje gehad had met de folk.
1: Ja, ik heb jarenlang concerten georganiseerd en tournees. En dat werd steeds minder en minder. Omdat het aantal theaters geen folk meer. Een heleboel theaters programmeren geen folkmuziek meer. Clubs namen af. En ik had zoiets van, het kost zoveel moeite om een tournee te organiseren. Dat heeft levert meer frustratie dan plezier op.
0: Maar toen bloeide de liefde weer op.
1: Ja, ik had zoiets zo van, weet je, ik ga nog 1 keer een uitzondering maken.
0: En dat is ook volkomen terecht, denk ik, als ik hen zo hoor spelen vanavond. Want waar gaat dit toe leiden met Philip en Hannah?
1: Ja, geen idee. Nee.
0: Er stonden al zeer lovende woorden op hun site. Iemand schreef een prachtig compliment in The Guardian dat dit een nieuw prachtig folkduo is wat aan de horizon is komen opdoemen. En dat zij een soort nieuwe generatie zijn. Zie je dat ook zo?
1: Ja, nou in Engeland zijn er best nog redelijk relatief jonge mensen die de folkmuziek weer oppikken. Maar wat ik vooral aan dit duo heel goed vind, is dat zij verschillende stijlen combineren tot iets nieuws.
0: Ken je dat geluid al van net, dat beatboxen?
1: Nou, toen op dat festival viel ik van mijn stoel toen ik dat zag.
0: Ja.
1: Ik denk, hoe kan dit?
0: Maar dat is toch een hele mooie integratie van nieuwe wetsen.
1: Dat is precies wat ik bedoel. Je kan altijd naspelen wat je gehoord hebt of kent, maar zij voegen dingen toe. En ik denk dat dat ook een kenmerk van folkmuziek is. Folkmuziek is niet kopiëren, maar dat is ontwikkelen. En dat doen zij, ook met de Indiaanse invloeden. Combinatie tussen Americana en Britse muziek, Keltische muziek. Het is een melting pot, maar het is geen ratje toe.
0: Nee. En hoe zet jij dat dan af tegen de ontwikkeling van folk in Nederland? Want je zei net, het was steeds moeilijker voor je om optredens te slijten, zal ik maar oneerbiedig zeggen.
1: Ja.
0: Hoe komt het dat het hier zo af lijkt te zakken, laat ik het dan zo zeggen?
1: Folkmuziek in Nederland stamt eigenlijk nog uit de periode halverwege 70e jaren van de voorgaande eeuw. Fungus is natuurlijk een heel beroemde folkgroep in Nederland geweest. Maar sinds die tijd hebben we niet zoveel ontwikkeling, vooral wat onze eigen cultuur betreft. We zijn wel allemaal dingen gaan kopiëren. De klezmer, de zydeco, allerlei andere stijlen.
0: Ja,
1: die
0: hier, de Balkan, de sound van de Paonies.
1: Ja. De Cubaanse muziek. We zijn het allemaal gaan kopiëren. Maar we hebben geen eigen draagkracht, denk ik. En met als gevolg dat jongeren die muziek niet meer gaan spelen. En daardoor ook het publiek. De gemiddelde leeftijd in de folkclubs, denk ik, is positief 50 plus.
0: 50 plus?
1: Ja.
0: Dus je hebt een jongere aanwas nodig eigenlijk.
1: Ja,
0: maar waar
1: je,
0: kan die dan van komen?
1: Ja, dat is een probleem. Omdat er eigenlijk helemaal niks meer aan folkmuziek gedaan wordt. In het Nederlands zingen is ook al besmet. Tenzij het dan popmuziek is, want dat mag ineens wel.
0: Dat
1: maar
0: mag het wel, hè?
1: Nederlandse talige liedjes mag eigenlijk niet. Of het is weer cabaret en dan is het ook weer leuk. Dus ja, ik denk dat we. Ik ben zeer negatief over de ontwikkeling van de Nederlandstalige of Nederlandse folkmuziek. Ik denk dat we die slag al verloren hebben en dat het eigenlijk alleen maar in de archieven blijft. Gelukkig zijn er nog mensen bezig.
0: Nou ja, wellicht dat de tijd toch gekeerd kan worden door zo'n combinatie bijvoorbeeld ook weer van Bert Ridderbos, Linde Nijland en Fred Piet die hier geweest zijn, hè? Ja. Ex-Fungus. Dus wie weet. En wie weet wat Philip en Hannah nog allemaal voor elkaar krijgen. Maar ja, die komen helaas van bij de buren. Die zijn niet van onszelf natuurlijk.
1: En dat is op zich ook niet erg als er maar nieuwe mensen aangetrokken worden en men weer het idee krijgt van, hey, zoiets willen wij ook gaan doen.
0: Ja.
1: En dan niet meer alleen kopiëren, maar vooral je eigen ontwikkeling gaan volgen, ontwikkelen.
0: Als we ze vinden in Nederland, dan slepen we ze gelijk hier naar de studio van Acoustic Roots om het te bevorderen, Marius. Dat komt helemaal goed. Dankjewel. En ga nog met ons genieten van Philip en Hannah. Marius Roeting was dat. Gewaardeerd concertzendermedewerker al heel lang. Hoe lang al, Marius? Werk je hier?
2: 8 jaar.
0: Hij gaat er heel diep over nadenken. Hij zegt 8 jaar. Goed. Philip en Hannah, the floor is yours again. What's your next song?
3: We're going to do a song by James Taylor called Close Your Eyes.
0: Close Your Eyes. We all close our eyes.

0: Fantastic. An old song with new influences, musical influences. Thank That's you. Right. Philip and Hannah, thank you so much. We've got 3 minutes left in this program in Acoustic Roots. So I think we've time for one more song. Are we going to manage?
1: Yeah, we'll have to play it very fast.
0: Okay. Thank you so much. Dit was Acoustic Roots, zeg ik erbij. Presentatie Karin van den Boogaert. En Hans Meerman natuurlijk. En techniek ook al Hans Meerman. Hans Meerman doet een hoop bij Acoustic Roots. En volgende maand zijn we er gewoon samen weer. Elke derde vrijdag van de maand, u weet het, is Acoustic Roots er bij de Concertzender. Dan gaan we nu voor de laatste keer luisteren naar Philip en Hannah.

In ons programma Wereldmineralen laten wij u nieuwe cd's horen. Zojuist draaiden we het nummer Encantos van de zesde cd van zangeres Sumar en die cd heet Silencia. Sumar is oorspronkelijk afkomstig uit Brazilië, maar woont al heel wat jaartjes in Amsterdam. Haar nieuwe album produceerde ze zelf met Vincent Segal als musical director. Sumar hoorde op YouTube Segal als cellist improviseren met de Malinese kora-speler Baleke Sissoko en wist dat dit het geluid was dat ze zocht voor haar nieuwe album Silencia. Het is een zeer fraaie cd geworden waarvan wij u nog drie nummers laten horen. Justo, King in Nunking, maar allereerst Cora Cavaquinho.

Dit waren drie nummers van zangeres Sumar van haar zesde album Silencia. De groep El Junta Cadaveres is opgericht door de Argentijnse multi-instrumentalist Enrique Quique Noviello. Hij reisde met zijn bandoneon en saxofoon vanuit Buenos Aires naar Europa. En hij hoopte werk te vinden. Samen met andere, gedreven en eveneens werkzoekende migranten, leefden die in kraakpanden. Hun muziek versmolt met de klanken van de grote stad. Met de tweede cd, Twists and Turns, bouwt Enrique Noviello aan de nieuwe generatie tango. Het is een fusie van tango, jazz, hip-hop, rock en Latin dance music. Live optredens van deze groep zijn heel spannend. We hebben opname gemaakt van hun live concert in Corzo. En dat is gebeurd in Den Haag op 20 februari 2015. Binnenkort zullen we dit uitzenden in Concertzender Live. We laten nu vier tracks horen. En in het tweede nummer, Gönlüm Sensiz Olmaz, hoort u zangeres Senza Moritz.

0: your melody. Check your behavior, act as a savior. Don't throw away what your grandma gave ya. Never ever give up hope, I show you how. Once I was a boy, look at me now.
1: U hoorde El Junta Cadaveres in 4 tracks van de laatste CD Twists and Turns. De Portugese zangeres Viviane bracht onlangs de CD Dia Novo uit. Het is een zeer melodieuze zangeres die ook vaak haar eigen teksten en muziek schrijft. Ze wordt begeleid door uitstekende muzikanten zoals de Portugese gitarist Tu Viegas. We draaien 3 nummers. Van u het tweede nummer, Con Toda Palabra, misschien nog kent van de helaas veel te jong overleden zangeres Laza de Sela.

U hoorde een gedeelte van de cd Dia Novo van de Portugese zangeres Viviane. U kunt nu luisteren naar de cd Safar van Imet Alibi. Imet Alibi is een Tunesische percussionist die met veel muzikanten heeft gespeeld, van de rockband Boukakes tot Rachid Taha. Hij heeft nu een fusion sound gecreëerd waarin drums worden gemixt met digitale beats, keyboards, viool, accordeon, kanoen en neefluit. Het openingsnummer, Pour quelques dinars de plus, klinkt als de filmmuziek van Ennio Morricone voor een klassieke spaghetti-western. In het nummer Magnassi hoor je gitarist en co-producent Justin Adams en de Tunesische vocalist Emile Matlouti.

Bij de concertzender luistert u naar het programma Wereldmineralen. En dit was een gedeelte van de CD Savar van Imet Alibi. We gaan dit programma besluiten met een nummer van Soumar. En dit keer is het titelnummer van haar laatste album Silencia. Voor meer informatie bezoek onze website concertzender.nl. Caroline Claire stelde dit programma voor de concertzender samen.

Welkom bij Metamorfose van de Concertzender met vandaag deel 16 van Musica Maluku. Een serie uitzendingen over de muziek van Maluku en Molukkers in Nederland. Over folklore, vis- en vaarliedjes, islamitische rituelen, kerkkoren, krijgsdansen, Indo-rock en experimentele pop. Deze aflevering is geheel gewijd aan het ensemble Boy Aki, waarvan de kern wordt gevormd door gitarist en componist Niels Brouwer en zangeres-tekstschrijfster Monica Akihari.

Ja, dit was het lied Nouelle. Het is een lied geïnspireerd op Molukse traditionals. Het is gecomponeerd en gezongen door Monica Akihari. Het ensemble Boy Aki ontstond in 1996 en sindsdien is een eigen muzikaal vocabulaire ontwikkeld, waarbij de culturele oorsprong, muziektradities uit de Molukken, Sunda, Bali in Indonesië, uit de Nederlandse of Europese jazz en geïmproviseerde muziek, de klassieke Indiase muziek en Afrikaanse traditionele muziek de basis vormen voor zowel de compositie, vrije improvisatie en de tekst. Hoewel de muziek van Boy Aki subtiel refereert aan de Molukse wortels, is het vooral haar vaders moedertaal, Haruku, waarmee Akihari haar eer betoont aan haar erfgoed. Vanaf de release van hun debuut-cd in 1997, eveneens getiteld Boy Aki, heeft deze groep zowel nationaal als internationaal grote indruk gemaakt op toonaangevende festivals, jazzfestivals en in concertzalen. In 2003 zetten zij de eerste internationale stappen wanneer het gerenommeerde Duitse world jazz label Enya Records hun cd UAI wereldwijd uitbrengt. We gaan luisteren naar muziek van de cd's Boy Aki uit 1997, Above the Clouds, Among the Roots uit 2000 en UAI uit 2003. En achtereenvolgens hoort u Elele, Tenaga Gaib, My Brother, Amiteo, Pana Atu, Maria, Potu Lototu en Imi.

U hoorde bij het trio de temps en temps al enkele specifieke instrumenten die de muziek uit Quebec vergezellen. De viool, trekzak en mondharp. Karakteristiek is de pas de rythmie, het percussief begeleiden van de melodie met de voeten op een plank. En de gitaar op bouzouki, dat is een recente toevoeging. En verder valt de vaak polyfonische samenzang of zang- en antwoordzang op. En het laatste, dat kent zijn wortels in Bretagne in de Canhadiscam. Een aangepast voorbeeld hoort u in de tweede track in dit blokje van Le Vent du Nord, een van de bekendste Québécois groepen.

On la croyait imprenable, mais elle n'a su résister.

U hoorde Le Vent du Nord als uitvoerende met Le Pays de Samuel, Adieu du Village en Louis Bourque. En Louis Bourque is een a cappella ballad, een anti-oorlogslied. Het wijkt enigszins af van de gebruikelijke Bercois-songs, die in meerderheid uptempo en opgewekt zijn. De twee genoemde groepen Le Vent du Nord en De Temps en Temps brachten als gecombineerde supergroep in 2018 een album uit dat ze cryptisch noemde Notre Album Solo. Met drie violen, 2 tot 3 voet percussionisten, 2 treksakspelers, 2 gitaristen, piano en 7 stemmen is de dynamiek groot en de harmonische arrangementen verrassend. Het openingslied is een fraai voorbeeld van de invloed van de Canadescan. En de opvolgende medley herbergt de link met de Keltische volksmuziek. Die versmolt met de Franse invloeden. Zo hoor je regelmatig een reel of jig, maar net zo goed een Bretonse dansmelodie.

Dat was dus muziek afkomstig van het album Notre Album Solo, een combinatie van Le Vent du Nord en De Temps à Temps. De link met het Keltische is al genoemd. Bij het trio Gros Isel komt dat overduidelijk naar voren. De groep is vernoemd naar het eiland waar de Ierse immigranten, vluchtend voor hongersnood vanwege de verwoestende aardappelziekte in de 19e eeuw, in quarantaine werden opgevangen. Met regelmaat vind je een Ierse deun in hun repertoire, maar opvallender is hun afwijkende instrumentatie. Zo horen we Odeon pipes, whistles en banjo naast gitaar, trekzak of piano en uiteraard het bekende voetstampen. De laatste voetstampen die komen van een van de ambassadeurs in de Québécois scene, namelijk André Marchand. André Marchand was een van de oprichters van de bekendste band in Quebec, La Bottine Souriante. We gaan luisteren naar muziek van Gros Isel.

U hoort het trio Gros Issel. De syncopische muziek uit Quebec is vaak makkelijk te herkennen en ondanks diverse variaties toch vrij standaard van opzet. Net als Gros Issel wijkt ook Le Grand Zouleur af van dat gangbare. Ze integreren popmuziek en geïmproviseerde elementen in muziek die vertolkt wordt op viool, af en toe mandoline, maar ook met bas en elektrische gitaar. En dat laatste is wel een bijzonderheid in de muziek uit Quebec. Ondanks de kenmerkende ritme en de zang en tegenzang en de onvermijdelijke voetpercussie. We gaan het zo horen in deze afronding van deze aflevering van Folk It. En dan ga ik u nog vermelden dat deze Folk It werd samengesteld door Marius Roeting.

luistert naar de Concertzender. Dit is in het komend uur Anadolu Hawazi. Vandaag staat er, zoals wel vaker, op het programma Turku, volksliedjes uit Turkije. Deze keer echte versies van nieuwere vertolkers.

Het was een uitvoering van een gedicht van Kul Neshimi, een Alevitische dichter uit de 17e eeuw. Uitgevoerd door Ahmed Aslan en Kemal Dinch. Veel modernere en avontuurlijke vertolkers van Turkse volksmuziek brengen hun platen uit op Kalan Muziek. Muzikanten en zangers verschijnen op elkaars album. Samenwerkingen zijn niet ongewoon. Op het volgende nummer horen we Ahmed Aslam en Kemal Dinch opnieuw, maar deze keer vergezeld door zangeres Zeynep Bakshu Karata. Het is een prachtig, maar treurig nummer.

Het laatste nummer was een Türkü uit Izmir, uitgevoerd door accordeonist Muammer Ketencoglu. Ketencoglu werd blind geboren en luisterde tijdens zijn jeugd naar volksliedjes die zijn moeder zong en ook naar de muziek van de Griekse radio. Ketencoglu speelt alle mogelijke Turkse volksmuziek, maar de muziek uit het Egeïsche deel van Turkije is zijn grote specialiteit. In vergelijking met de zwaardere muziek uit de binnenlanden van Anatolië klinkt deze lichter, ritmischer en ook opgewekter. In de Turkse steden is muziek alom tegenwoordig. Anders dan in Nederland, waar straatmuzikanten vaak als overlast worden beschouwd, is het niet ongebruikelijk grote groepen bij straatmuzikanten te zien dansen. Veel straatmuzikanten verdienen dan ook een goede boterham. Sommigen verruilen de straat zelfs voor de concertzaal. Light in Babylon was zo'n groep. Ze werden bekend door in de bekendste winkelstraten in Istanbul te spelen, maar treden nu ook buiten Turkije op. Het volgende nummer is hun versie van een volksliedje uit Bursa.

Je hoorde een nummer van Fuat Saka, een zanger en muzikant met eigentijdse uitvoeringen van muziek uit het Zwarte Zeegebied. Daarna hoorde u zangeres Jailan Ertem, mede door haar versie van een nummer van de bekende dichter en balama-speler Azik Majoumi Sherif is ze enorm bekend geworden. In Zalem wordt de meedogenloosheid van de wereld bezongen. Ertem's versie met een stevige rocksound moet een snaar hebben geraakt, want het nummer werd een enorme hit.

Ook het laatste nummer was een enorme hit. Het is een hedendaagse turku over protest, persvrijheid en politie. Het nummer werd oorspronkelijk geschreven in de jaren 80, maar behoudt ook nu nog een explosief en actueel karakter. Inmiddels wordt het turku ook naar het buitenland geëxporteerd. Zangeres Gaye Su Akyol is waarschijnlijk de bekendste nieuwe vertolker die ook buiten Turkije bekend is geworden. Haar eigen nummers en haar versie van Turkse volksliedjes zijn overgoten met een psychedelisch sausje. Ze doet een beroep op fantasie en verbeeldingskracht als tegenwicht tegen de machthebbers. We sluiten de uitzending af met haar versie van Gamze Dejim, Deva Bulman. Een nummer oorspronkelijk geschreven door de Armeense componist Tatjos Efend en decennia geliefd door Turkse zangers en zangeressen.

Dit was bij de concertzender Anadolu Hawazi. Het programma werd samengesteld door Rikke Binnendijk. De complete speellijst die vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Heel hartelijk welkom bij de Concertzender. Welkom bij Acoustic Roots. U weet het inmiddels, Acoustic Roots nemen we op locatie. Na onze nieuwe stack ingewijd te hebben, Podium Oost in Utrecht, was Acoustic Roots ook weer on tour. In de Duif in Amsterdam registreerden we het concert van de Bosnische zangeres Amira Medunjanin, begeleid door Ante Gelo op gitaar en Zvonimir Sestak op contrabas. Voor een uitverkocht huis vanzelfsprekend, zou ik bijna zeggen, want Amira is een grootheid.

Dit was het eerste deel van het concert van de Iers-Griekse componist en multi-instrumentalist Ross Daly dat hij gaf, tezamen met Kelly Thoma op lier en Georgios Manoulakis zang en luid. Je kunt eigenlijk wel stellen dat Ross Daly zijn hele leven aan de muziek heeft gewijd. Hij heeft 35 albums gemaakt en heeft gedurende zijn reizen 250 instrumenten verzameld. Niet niets. Zijn zoektocht naar de sacrale kern van eeuwenoude modale systemen uit het oosten heeft zijn kijk op de muziek voorgoed veranderd. Na jaren van intensieve studie legt Ross Daly zich nu vooral toe op het componeren met behulp van de muzikale kennis die hij heeft opgedaan na jarenlange toewijding als leerling bij diverse meestermuzikanten. Vanuit zijn thuisbasis Creta werkt hij aan zijn persoonlijke en muzikale research en reist nog steeds de wereld rond om zijn muziek overal te laten horen. We laten u nog 3 nummers van het tweede deel van zijn optreden horen.

0: Dit was Concertzender Live Wereldmuziek met het concert van Ross Daley dat plaatsvond op 3 november 2012 in Raza in Utrecht. De volledige speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. De opnametechnicus was Richard de Gruil en producent was Oriana van der Heijden. Dit programma is samengesteld door Carolien Kleijren en mijn naam is Louis Teurig, de presentator. En techniek werd vanmiddag verzorgd door Jort-Jan Niesink.
1: Wereldmineralen op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luister dus naar Wereldmineralen.

Heel hartelijk welkom bij de tweede Acoustic Roots van 2015, het wereldmuziekprogramma van de Concertzender vanuit de Pieternel van de Pieterskerk in Utrecht. Het is hier altijd al heel gezellig, maar nu helemaal, want we zitten hier hutje-mutje bij elkaar in de Pieternel. Het is hartstikke druk en dat komt denk ik mede door onze gasten van vanavond die voor ons komen spelen. Wiens naam van het ensemble ook gezellig bij elkaar betekent. Dus dat komt helemaal goed uit. Hartelijk welkom, Meshrep.